0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim $8,5 miljoen opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden. Kink.

station van System of a Down. Depeche Mode. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. Kink.

inmiddels wel de hoogste tijd om te melden. Ja hoor. Hé. Bijna 6 uur. En ik heb koffie. Nou. Ah, hallo, goedemorgen. Mijn naam is Lars Wijnhoven. Te gek dat je Kink hebt weten te vinden. Alweer vandaag. Of misschien ben je heel erg nieuw. Dat zou natuurlijk kunnen. Als dat het geval is, van harte welkom. Ook namens alle mede-kinkers. Dat zal ongetwijfeld zo in de Kink-app voorbij komen. Het is toch altijd lekker om... gewoon de kantoordrek koffie uit die automaat te halen. Waar gewoon stroop in zit, weet je wel. Met water aangelengd. Kun je wel een exclusieve espresso uit Italië halen. Is toch niet hetzelfde? Is toch niet hetzelfde? Nee. Voelt toch een beetje als thuiskomen, hè? Zo'n drek koffie van het kantoor. Ja. Hey, welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen binnen nu en een paar minuten. Ik heb het al voorbereid. Iemand van het ANP. Ja, ik weet nog even niet wie. Goed voorbereid, Lars. Iemand van het ANP gaat je zo meteen iets vertellen over de straat van Hormuz. Interessant, hè? Ja. Hoe dat in elkaar zit, dat hoor je allemaal zo meteen. Maar belangrijker nog, gevolg.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600. Zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen buien en opklaringen af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
2: Yes, goedemorgen. Even over 6, de weekendochtendshow met nu Alice in Chains.
3: Kink. Het is wel leuk eigenlijk. Doe normaal gesproken bij de start van de uitzending altijd dit. Hoor je al vaker. Maar dat dan de plaat ook nog de Rooster heet, wat in wezen dus de haan is. Ja. Fantastisch. Sorry, vond ik leuk. Moet ik nog één keertje doen dan gewoon? 1, 2. Dan is ook in de maat ook, joh. Hey.

er een playlist gemaakt zou moeten worden met wakkerwoord liedjes, dan is deze wat mij betreft wel echt hoog in de top 5 te vinden. Elbow en One Day Like This tijdens de weekendochtend show. Hey, goedemorgen, goedemorgen. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio met zometeen

0: zijn. Maar jij bent erbij. Lekker bezig. Via de app van Kink check ik ook gelijk Marit, Berend en Wilco in als Kink Weekend Crew. Lekker bezig. Zo nu en dan breekt de zon door vandaag. Vanmiddag neemt de bewolking snel toe en volgt uiteindelijk een zone met buiige regen. Dat vind ik altijd een interessante benaming vinden. Een buiige regen. Ja, hoe wil je het anders noemen dan? De weekendochtendshow van Kink. Mijn naam is Lars. Lars Wijnover trouwens. En binnen nu en een minuutje of... Nou, zal ik even kijken? Twee. On holiday. Nee joh, wrijf het er lekker in. Nederland is net terug van vakantie. Gezellig hoor.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Kink. Dit is het station van New Order. Black Keys. Lars Wijnhoven.
0: Hey, hi, goedemorgen. Dit is de Weekendochtendshow met zometeen Royal Blood naar Green Day.

Dat wat je leert op je eerste gitaarles. Met open snaren. Op een klassieke Spaanse gitaar ook vaak. Metallica en Nothing Else Matters tijdens de Weekendochtendshow. Ik ben net recent ook weer begonnen met gitaar spelen. En deze zat nog wel in de vingers, kan ik je vertellen. Mag nog wel flink geoefend worden, hoor. Echt waar. Hey, goedemorgen, de Weekendochtendshow vandaag met regen in Nederland. Zo'n 20 tot 23 graden. En dan ook zometeen nog eens de nieuwe van Muse op de

0: Alternative Rock Radio. Ik ben ontzettend trots op Petra. Die is normaal gesproken tussen 7 en 8%. Maar die zegt bij deze al, present! Ja hoor, staat genoteerd. Petra is officieel deel van de weekendcrew van Kink. Als jij je nog niet hebt aangemeld, doe dat dan vooral even via de app van Kink. Met zometeen Ronald Remmelswaan van het ANP. Met antwoord op de vraag waarom jouw patat of friet of patat of, nou ja, wil ik vanaf zijn, patatfriet duurder gaat worden. Na het daverende succes van hogere brandstofprijzen aan de pomp gaan nu ook de patatprijzen flink door het dak. Ja, dus Ronald praat je zometeen bij. Gevolgd door Linkin Park, Neil Young en Editors. Dus Linkin Park, Neil Young en Editors. Alleen, wat wil jij daarna horen? Ja. Even over 7, wat is jouw kink firestarter? Laat het weten via de app van Kink. Waar word jij lekker mee wakker? Waar denk jij dat de medekinkers lekker mee wakker worden? Jouw favoriete plaat. Eerst wat in je opkomt, laat het weten via de app van Kink. Draai ik hem zometeen met alle liefde voor je op de radio.
1: Kink. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
4: Ja, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met Linkin Park. Kink.

0: Nou, dat ga je wel voelen hoor, na 3 weken Zuid-Frankrijk in je caravan.
1: Ja. Denk dat je dat wel gaat merken. Editors and the Rush hoorde je tijdens de Weekendochtendshow. Het is 14 minuten over 7.
2: Goedemorgen!

0: Alternative Rock Radio. Vanaf overmorgen is het dan zover. Regio Midden, ook terug van vakantie. En dus terug de rush in. Dus ja, goed. Wend er maar vast aan, hè? Maar niet getreurd. Vanaf maandag ook de Kink 90s Top 500. Om de pijn een beetje te verzachten. Over pijn gesproken. Ik heb een zoontje van 9 weken. En slaap weinig. En ja, Ramon, ik heb het een beetje met je te doen, gozer.
1: Ja, thanks.
0: Hoe oud is die van jou?
1: Hij is net over een maand.
0: Net over een maand?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, ja, die van mij is ongeveer 9 weken op dit moment. Dus een soort van in dezelfde generatie. Maar je hebt weinig geslapen.
1: Ja, ik heb weinig geslapen, ja. Ja, het was echt een behoorlijk intens vannacht.
0: Ja.
1: Maar we proberen het de pret niet te laten drukken. Dus we gaan gewoon vrolijk door.
0: Zal ik je eens een tegelwijsheid geven?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Je krijgt er zoveel voor terug.
1: Yes.

0: Jouw zoon heeft lopen spoken in de nacht, waardoor papa en mama slecht geslapen hebben. Dus jij wil horen op de radio...
1: Een zombie van Youngblood.
0: Zombie van Youngblood. Vind ik een hele goeie. Ga ik voor je doen. En ik ga er ook heel erg van genieten, want ik heb ook maar 1,5 uur geslapen.
1: Ja, geweldig man. En genieten van, hè.
0: Hey, sterkte, hè.
1: Dank je.
0: Dag.
1: Hoi. King Firestarter.

0: in dit geval al letterlijk te nemen. Ik ben ook onder de grond. De kelder van Kink. Althans, Kink zit in een pand waar nog een soort ondergrondse verdieping is. En daar zit de studio in Hilversum. Hey, goedemorgen. Je hoorde de Jam en Going Underground. Het is 7:58. Met zometeen niet alleen de Manic Street Preachers, de Haunted Youth en de Hives. Maar ook, ja, jouw kans op kaarten voor iets wat echt heel tof is uit de jaren 90. Vanaf komende maandag is de Kink 90's Top 500. Een van de bands die toen heel actief waren en vandaag de dag iets minder door redenen, wordt toch weer nieuw leven ingeblazen. En jij kunt erbij zijn. Hoe dat in elkaar zit, vertel ik je binnen nu en een kwartiertje. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream Vehicle Tour naar Amsterdam.

0: mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar 1,25.
3: Fans van voeden.
1: Aldi.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: Business.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
4: Voor die 2 euro haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Kink.

0: Bakken Koffie en The Hives. Hey to say I told you so.
1: Deze week op Kink. Ah, ja. Tickets voor Kink Presents Space Shifters. Play Nirvana.
0: Kleine wijziging. Niet deze week, maar vanaf volgende week. Maar je kan er maar op tijd bij zijn, hè? Kan ik maar gewoon verteld hebben dat je een notitie in je smartphone kan zetten of op je kalender in de keuken. Vanaf komende week. Jouw kans op kaarten voor Kink Presents Pace Shifters Play Nirvana. En dat komt ook op het goede moment, want vanaf komende maandag de 90s Top 500. En een van de bands die daar furoren in maakte. Door redenen die we allemaal kennen. Is Nirvana. En Nirvana is in de 90s gestopt door ook de reden die je kent. En daarom een tribute van Pace Shifters. En dat spelen zij in de Oosterpoort. En de hele komende week maak jij kans op kaarten voor dat concert. Luister de 90s Top 500. Hoor je een prijzigheid voorbij komen, dan is het jouw moment om de Kink-app erbij te pakken en te laten weten dat jij erbij wil zijn. En dan zijn die kaarten voor jou. Zo simpel is het.

0: maar met je rechterwang op je linkerkussen liggen. Je wekker gaat af en dan hoor je ineens Bleach 93 uit je speakers. Figure 8 tijdens de weekendochtendshow. Het is precies 3 minuten voor 8. Met zometeen Ronald Remmelswaan van het ANP. En er is nieuws over Donald Trump.
1: Wow.
0: Ja. Wat heeft hij nou weer gedaan? Ja, Ronald vertelt je het zometeen. Helene die laat van zich horen. Die heeft zich officieel toegevoegd aan de Kink Weekend Crew. Heb je dat nog niet gedaan? Laat dan even een appje weten. Via een appje weten dat je wakker bent. En zegt goedemorgen. Zeg ik goedemorgen terug. Ze vraagt of ik lekker geslapen heb. Ik zeg heel eerlijk. Ik heb het vandaag 3:33 zien worden. Dus ik heb wel eens betere nachten gehad.

0: En ook Bush, zometeen binnen nu in een paar minuten.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
13: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde... bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting... op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Vodafone.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt... na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen... en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen... maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms wel een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen. De aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie... die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde... probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex... is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast... komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Lars. Zwijnhoven.
0: Hey, goedemorgen. Even verachten. Dit is de weekendochtendshow met nu Bush.

die had ik je ook wel kunnen voorspellen, hoor. Een riot uit je speakers met het geluid van Kaiser Chiefs. En I Predict a Riot tijdens de Weekendochtendshow. Hey, goedemorgen. Het is 8:15. Trekken enkele buien over vandaag. Vooral in het midden van het land. Met lokaal onweer zelfs. Uiteindelijk trekken de buien ook weer weg. Is het overal een tijdje droog met mogelijk zelfs de zon. Nou ja zeg, 20 tot 23 graden. En de Stone Roses op de radio.

dust. Oh.

Kink, 90s top 500. Zou het ook te gek zijn als ik een laser apart of een laser dingetje. Ik heb wel een toeter. Kink, 90s top 500. Je hoorde Instant Street tijdens de weekendochtend show. Vanaf komende maandag de Kink 90s top 500 vanaf 9 uur onder de capabele leiding van Erik Kortom. En tot die tijd.

Ik heb mijn gitaar gevonden een tijdje geleden, dus ik ben aan het oefenen. Dus ik speel iets voor jou in. En als jij erachter komt wat het is, dan ben ik lekker bezig. Althans, dan ja, moet ik vooral zo doorgaan. Dus ik sluit hem even aan. Kabel erin. Ja, oké. Okay. De vraag is, wat hoor jij hier? Ging dat hetzelfde? Nog een keertje.

0: heb ik en goed werk verricht. En dan hoor jij hem binnen nu en nou, een klein kwartiertje op de radio.
1: Kink. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: typische gevalletje van... Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. King. Soundcheck. Al die adviezen van mensen dat je dan denkt... Ja, dat probeer ik dan zelf wel. En dan uiteindelijk dan komt het als een boemerang weer terug. You have to find out the hard way. Anthony Shikari tijdens de Weekend Often Show maakt het 8:45. Ik speelde zojuist een stukje gitaar voor jou in met de vraag... kun jij herkennen wat dat is, de Kink Soundcheck? Ilona die zegt, heb je je gitaar wel gestemd? Geen idee. Nee, hij was wel gestemd, maar blijkbaar was die toch moeilijk. Patrick die zegt, is het een light versie van de Cranberries? Nee, dat ook niet. Norbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, red mij uit de brand, Norbert. Dit is de opdracht. Wat hoorde je?
1: Panic, met de spits.
0: Kijk, nou, het kan dus wel. Ja! Dankjewel, Norbert.
1: Yo. King.

0: armen wijd open voor jou tijdens de weekendochtendshow. Het is 8:08 met Creed en With Arms Wide Open. Had jij overigens de Kink XL van deze week al gehoord?
1: Ja.
0: Dat had je bijna niet kunnen missen, toch? Zullen we één keertje doen?

0: De Kings XL van deze week. Fontaines DC en Marianne. Marianne neemt je mee.
1: Tot Suzanne. Dat was Suzanne.
0: Suzanne, hè? Ja, goedemorgen. Hallo Elwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zit wat op je neus trouwens? Even tussen twee haakjes.
1: Mijn bril, of niet?
0: Nee. Nee, sorry.
1: Maar niemand ziet dat ik ook nu aan mijn neus zit.
0: Is dat zo? Volgens mij valt dat wel mee, toch?
2: Kink 80's Break.
0: Heel flauw, het is geen 1 april, maar maakt niet uit. Hallo
1: Elwin. Kun je nagaan wat er dan op 1 april gebeurt, hè?
0: Ja, dan heb ik een dans... Heb ik een dans- en showorkest geregeld, hoor.
1: Zo, daar hou ik je aan, hè?
0: Jij had het net over dat er iets onverwacht tofs is in jouw uitzending.
1: Nou ja, ik hoorde jou praten over de P-shifters vanaf komende week, hè, met het geitje. Maar het geitje is zometeen ook nog ergens te horen.
0: Met onverwacht.
1: Tickets voor de Black Keys.
0: Oeh, ja, dus
1: hou... Dat is ook echt al voor volgende week, hè. 5 september staan ze in AFAS live. En, ja. Kaartjes win je zo meteen bij mij nog. We hebben ergens hier in een oude sok, letterlijk, ja. Een setje gevonden. Dus die gaat er nog uit zo.
0: Daar zeg je de verjaardag van je schoonmoeder vooraf. Dat sowieso.
1: Ja, nou, ja, dat is wel een goede reden, ja.
0: Dat wou ik net zeggen. Zometeen dus bij Elwin van Gestel, The Black Keys. Kink presents The Black Keys. En de Kink 80's Break met in ieder geval Big Country en The Cure. Alleen de vraag is, wat draait Elwin als allereerste? Even een klein stukje.
1: Jawel. Dit weten mensen.
0: Jij wist het al gelijk, hè? Nog voordat ik op de knop drukte.
1: Ik zag al staan wat er kwam.
0: Oh. Dat is waar. Jij kan hem natuurlijk meekijken. Wat is dit? Laat het weten via de app van Kink. Veel plezier met Elwin zometeen.
2: Kink.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder. De uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
2: King, Alternative Rock Radio.
1: En de Kink 80s Break. The Cure zit erin zometeen met Pictures of You. Ook Big Country, Look Away. En die eerste, ja, ik liet een paar seconden horen, althans Lars deed dat. En dat was heel makkelijk. Want Marco, Marcoen wisten, Piet en Ronald ook. Het is inderdaad David Bowie. Kink.

0: De Kink 80s Break gaf je The Cure en Pictures of You. Ja, de tijd dat je nog geen fotocamera bij je had en je maar moest hopen dat je een foto van iemand kon krijgen. Mooie tijden waren dat. The Cure, Pictures of You, Big Country, Look Away. En ook Ashes to Ashes van David Bowie.
1: Elvin van Gestel.
0: In de Kink 80s Break. Die is er morgen weer rond een uurtje of 9 natuurlijk. Goedemorgen en welkom in je weekend. Het is zaterdag 29 augustus 2026. Lekker je weekend in met Kings of Leon. Zometeen ook Alanis Morissette. En dit is de nieuwe van Florence Road.
1: King Alternative Rock Radio.

0: Het is wel een perfecte dag voor dit soort liedjes, hè? Klein buitje her en der, maar ook een zonnetje in graad of 23. En The Last Shadow Puppets op de radio. My mistakes were made for you, hoorde je. En daarvoor alvast een klein voorsmaakje voor de 90s Top 500... die je vanaf maandag gaat horen. Om 9 uur dan trapt Erik Kortom hem af. De 90s Top 500. Alanis Morissette, You Oughta Know. Is toch wel top 100 materiaal, hè? Minstens. Ja, in dat kader zometeen meer 90s, want ik ga iets draaien van een van mijn favoriete 90s albums. Dat is Cocoon Crash van Case Choice. Zometeen hoor je daar een track uit. En ook de nieuwste van The Warning hoor je zo.
1: In the 90s klom alternative rock uit de kul.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Vlieg door je tijdlijn.
8: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

wie wat bewaart, die heeft wat. En dat is ook wel een beetje het geval hier bij Kink. Want we hebben hier een oude sok gevonden met daarin tickets voor The Black Keys. Komende zaterdag al 5 september in AFAS Live. En de tickets win je als je de prijzen rijdt voorbij hoort komen. En ik mag verklappen dat die binnen nu en een uur voorbij gaat komen. Die prijzen rijdt met tickets voor The Black Keys. Volgende week zaterdag dus in de AFAS Live. Lada surf zometeen naar Go Back to the Zoo.

0: weet het, het is 29 augustus en het is nog heel ver weg naar de Playlist of the Year. Maar dit is toch, denk ik, tot dusver wel een van mijn favorieten. Ik durf wel te zeggen mijn nummer 1. Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In hoorde je bij Kink. Ik krijg een appje van Marcel van de Nieuwe Hof. Die zegt, Elwin, wil het geitje nog niet los? Jawel hoor. Geitje is hier echt niet heel ver weg meer vandaan met tickets voor The Black Keys. Staan over precies een week in de AFAS Live. En het allerlaatste setje tickets heb ik zo meteen voor je. Ook Queens of the Stone Age, de nieuwe Pearl Jam krijg je zo. En deze classic. Guns N' Roses zo meteen.
1: Kink.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel $5 miljard nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Zijn 3 verdachten opgepakt, naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van weer online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
0: En Queens of the Stone Age, zometeen ook Pearl Jam naar Guns N' Roses Paradise City.

0: album 10 is deze week op de kop af 35 jaar oud. Ja, denk daar maar eens even over na. Pearl Jam en Alive hoorde je naar de nieuwe Queens of the Stone Age. Easy Street en ik hoor een geitje.
1: Deze week op Kink, Black Keys.
0: Over precies een week staan de Black Keys in de AFAS Live. En als nu bij jou de telefoon gaat, dan zou ik hem maar even opnemen als ik jou was.
2: Hallo, met Yvette.
0: Yvette met Eldin van Kink.
2: Hey, hoi.
0: Hey, hallo. Jij was er heel snel bij, hè?
2: Ja, ik stond klaar natuurlijk, hè, met mijn berichtje.
0: Ja, heel goed. Jij zegt, ik deed altijd mijn dochter in bad met Lonely Boy keihard aan.
2: Ja, klopt.
0: 12 jaar geleden.
2: Ja, 12,5 inmiddels is al weer.
0: Hallo? Je was ja, je viel even weg. Ja, je bent er weer.
2: Oh, ja. Ja, ik ben auto aan het rijden. Vanuit dat mijn berichtje ook al klaar had staan.
0: Oh ja, heel slim. Ga je je dochter ook meenemen?
2: Waarschijnlijk neem ik mijn vriend mee. Maar het zou wel heel erg leuk zijn inderdaad. Maar ze houdt nog niet zo heel erg... Ik heb nog een week om me voor te bereiden.
0: Nou, dan ga je dat even lekker doen, want ik ga je naar de Black Keys sturen.
2: Super, allemaal fantastisch.
0: Ja, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Top, dankjewel.
1: Deze week op Kink.

0: Nederlands trots, Copark en A Good Year for the Robots.
1: Het Kink ABC.
0: Bijna 10:30, dan weet je het. Hoogste tijd om te gaan pimpampetten met liedjes. Nadenken over liedjes die beginnen met één en dezelfde beginletter in de titel. Want ik ga er zo meteen 3 achter elkaar draaien die alle 3 met dezelfde letter beginnen in de titel. En daarvoor halen we het rad weer tevoorschijn met daarop de 26 letters van het alfabet. En dan gaan we er een draai aan geven om te bekijken bij welke letter die vandaag blijft hangen. Dus benieuwd waarmee we gaan puzzelen vanmorgen.
1: D.
0: De letter D van Digging Your Scene van de Blow Monkeys. Of Devil's Haircut van Beck. Dissonant van Pearl Jam. Lekker. Maar ik heb net al Pearl Jam gedraaid, dus die kan niet. Maar wat zou jij willen horen met de letter D? Kom maar even door met jouw favoriete plaat in de Kink-app. Zit die misschien zometeen wel in het Kink ABC? Je krijgt zometeen ook de Black Crowes, de Cloud Surfers met nieuwe muziek en ook Weedus.
2: Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Cream wereldtour naar Amsterdam. 4 en 5 september. Kink presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: ik hou altijd wel van liedjes met een duidelijk einde. En dat zit bij deze wel goed. De Black Crowes, Remedy hoorde je.
1: Het Kink ABC met de letter D.
0: Puzzelen met liedjes, dat hebben we gedaan in het Kink ABC. Ik kwam terecht op de letter D van Dirk. En veel fijne suggesties. Ik zou bijna zeggen, de volgende keer kiezen jullie gewoon de muziek uit op Kink. Want jullie kunnen dat prima. Ik heb even 3 goede platen uitgekozen voor het Kink ABC met de letter D. Favoriet van Stan, die zegt mag ik Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Dat mag. Marieke die zegt mag ik Diamonds van The Box Rebellion. En Leon die zegt The Coral met Dreaming of You. Die heb ik al heel lang niet meer gehoord.
1: Het Kink ABC. Met nu de letter D.

0: gelijk, hè? Dat jullie een goede smaak hebben. Ik kan gewoon jullie de muziek laten uitkiezen op Kink. Dan komt het ook goed. Kink ABC met de letter D. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Uiteraard samen met The Coral Dreaming of You. En Diamonds van The Box Rebellion.
1: Het Kink ABC met de letter D.
0: Die zat er dan precies tussenin. En zo maken we het Kink ABC compleet met de letter D. Nou ja, die D die klinkt wel lekker. Dus zometeen doen we de Blue Oyster Cult met Don't Fear the Reaper. Ook K.O. krijg je zo That's Me. En deze classic.
2: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Rusland heeft afgelopen nacht weer doelen in Oekraïne bestookt en daarbij zijn 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de aanvallen was op een munitiedepot in de buurt van Kiev. De belangrijkste weg naar Kiev was afgesloten om ruimte te geven aan brandweer en reddingsploegen. Het stadhuis in Oslo is open voor iedereen die het condoleanceregister wil tekenen voor de gisteren overleden Noorse koning Harald. Burgemeester van Oslo tekent als eerste. Zij zou gisteren trouwen, maar heeft haar huwelijk even uitgesteld. Ook op andere plekken in Noorwegen kunnen rouwregisters worden getekend. Op de A15 van Gorinchem richting Europoort is een vrachtwagen gekanteld. Het gebeurde na een botsing met een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagen was leeg. Hij ligt dwars op de weg en voor een deel op de vangrail. Er is veel schade. En de Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook in België actief was. Media daar schrijven dat hij 6 kinderen heeft verwekt. In ons land zou het om meer dan 120 kinderen gaan. Hij doneerde zijn sperma niet alleen via klinieken, maar kwam via internet ook direct met vrouwen in contact. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
1: Kink, Alternative Rock Radio, Elwin van Gestel.
0: En de Blue Oyster Cult zometeen naar het Dream Team van U2 en Green Day.

Dit is zo'n goede plaat. Nieuwe van K.O. That's Me, zo heet hij. Nieuwe album komt er ook aan. Put a Smile On For Me heet het. En 25 september kun je het overal beluisteren. Eén kleine klacht. Dingetje duurt maar 1 minuut 54. Dus er hadden best nog wel anderhalf minuut bij gekund, volgens mij. Maar ja, K.O. dus That's Me bij Kink op je zaterdagochtend. Terwijl je de weekendboodschap aan het doen bent, draai ik zo meteen Biffy Clyro en Muse voor je. En dit is Lenny Kravitz in Ain't Over Till It's Over bij Kink.

0: De legendarische stem natuurlijk van T. Lau, die inmiddels al 11 jaar niet meer onder ons is. Maar de scene treedt nog steeds op. Met een nieuwe zanger, een niet helemaal onbekende zanger. Siep van de Ploeg van de Kast is nu de zanger bij de scene. En zo treedt eigenlijk bijna compleet de band nog steeds op. Bijvoorbeeld komende vrijdag dan staan ze in de Pandora in Tivoli-Vredenburg. De scene blauw hoorde je bij Kink. Overigens hartstikke uitverkocht, die show. Er zijn wel nog kaarten voor bijvoorbeeld de show op 12 september... in de cacaofabriek in Helmond. Daar zou je nog naartoe kunnen om de scene een keer live te zien. Maar dan dus wel met Siep van de Ploeg van de Kast. Het is Kink op je zaterdagochtend met de staat. Zometeen ook Evanescence. En ik draai zometeen ook een liedje waarvan sommige mensen zouden kunnen zeggen... ah, ze hebben weer 2 minuten tijd over.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

het is bijna zover. Bijna Evanescence maand, want over een kleine maand staan ze in de Ziggo Dome. 22 september Evanescence. King presents Evanescence in de Ziggo Dome. Overigens, als je het tof vindt om te weten wat er nog meer voor King Presents shows zijn, king.nl/presents, kun je checken wat er nog meer aankomt binnenkort. Simple Plan onder andere en natuurlijk ook de Black Keys volgende week.

Even een fijn wegdroommomentje met de nieuwe Phoebe Bridgers Lost Boys van het nieuwe album Lost Weekend, wat 2 weken geleden verscheen. En mooi nieuws voor de fans, want 7 december van dit jaar staat ze voor de eerste keer in de Ziggo Dome met de Lost Tour. Echt vet. Phoebe Bridgers, wat een mooie nieuwe single. Lost Boys hoorde je bij Kink met The Temper Trap zometeen. Sweet Disposition. En dit is Van Halen bij Kink.

0: drumsolootje erbij. Heel mooi. Ja, je moet het toch even gewoon afmaken. Weet je wel. De laatste secondjes voor de drummer van de Temper Trap. Sweet Disposition hoorde je bij King. Waar het bijna 12 uur is geworden. Zometeen is Mick Hummel hier. Hij verzorgt de lunch en heeft een hele bak goede liedjes meegenomen. Yard Act, onder andere Audioslave en ook de Smashing Pumpkins hoor je zometeen bij Mick.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: De Premier League is terug bij Viaplay met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
11: Hey, wat doe jij nou?
10: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: 12 uur. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de regio Butsja, vlakbij Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood door een Russische aanval. Er vielen ook tientallen gewonden. Bij een droneaanval werd een munitieopslag geraakt en daar brak brand uit. Ook veel woongebouwen liepen schade op en daarom werden honderden mensen geëvacueerd. In Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Belgische gezondheidsautoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook in België actief was. Volgens mediaberichten zou hij daar 6 vrouwen hebben geholpen als spermadonor via klinieken of direct contact. In ons land zou hij meer dan 120 kinderen hebben verwekt. Veel meer dan is toegestaan. En Formule 1 wereldkampioen Lando Norris blijft langer bij McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft tot zeker eind 2030 bij de renstal. In het contract zit ook nog een clausule dat hij langer kan blijven. McLaren is mijn thuis, zei hij na de verlenging. Norris won afgelopen weekend nog de Grand Prix in Zandvoort. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
13: Kink. Alternative Rock Radio.
15: Met de nieuwste Yard Act, ook Audioslave Show. Eerst Smashing Pumpkins, 1979.
13: Kink. Kink.

echt zo'n cliché levensadvies, maar het is wel waar. Hè? Be yourself, Audioslave voor je. Mick Hummel. Hallo met Mick, de komende uren bij je in het weekend van Kink. Het weekend waar je ook nog steeds kans maakt op tickets voor Kink Presents The Black Keys. Op 5 september in Avonds Live. Als je de Kink prijsstrijd hoort, dan zo snel mogelijk een berichtje sturen. Het weekend waarin je niet meer kan stemmen op de Kink 90's Top 500. Die stemmers jullie zijn gisteravond gesloten, dus we zijn dit weekend even aan het tellen. En vanaf maandagochtend hoor je die lijst bij Kink. En het weekend waarin ik gewoon heel veel fijne alternative rock voor je heb klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld muziek van Blossoms zometeen. Een poppunk classic van The Offspring. Foo Fighters komen eraan en dit is Alice Cooper. School's Out.

0: Foo Fighters bij Kink Alternative Rock Radio. Tattoo Tales. Kink Tattoo Tales. Elke zaterdagmiddag ga ik op zoek naar mooie verhalen van medekinkers van muzikale tatoeages. Dus als jij bijvoorbeeld een bandlogo getatoeëerd hebt, of een songtekst, of een instrumentje, of een ander soort tattoo die te linken is aan de muziek van Kink, dan hoor ik het graag van je in de Kink-app en zie ik ook graag die foto van de tatoeage erbij. Zometeen in Kink Tattoo Tales bel ik met Erna. En zij heeft een tattoo die haar er altijd een beetje aan helpt herinneren van, nou ja, dat alles wel weer goed komt. En ook muziek van Red Hot Chili Peppers, Block Party en Tracy Bonham. Komt eraan.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam,

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Dit is het station van Radiohead. Kooks. En Mick Hummel.
14: Met Block Party en ook Tracy Bonham. Zometeen eerst Dark Necessities. Red Hot Chili Peppers. Kink.

0: love you. Tracy Bonham bij Kink Mother Mother.
1: Kink Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: Muzikale verhalen bij tatoeages van mede-kinkers. Dat is Kink Tattoo Tales en daarvoor heb ik nu Erna aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey. Jij hebt een mooie, zo'n klassieke songtitel-achtig, weet je, zo'n handgeschreven lettertype op je lichaam. En dat is een tekst die je wel vaker voorbij hoort komen bij Kink.
2: Ja, dat kan wel kloppen, ja.
0: Ja, vertel, waar zit het en hoe ziet het eruit? Wat heb jij voor een Kink-tattoo?
2: Ik heb een tatoeage op mijn linkerbeen aan de onderkant. En er staat And we shall overcome as we've done before. En dat heeft te maken met de dingen die je in het leven meemaakt, die soms tegenzitten. En vaak als ik daar dan naar kijk, dan denk ik, het komt alweer goed. We komen er weer overheen en dan gaan we weer verder.
0: Ja. Wat mooi. En dus als jij door struggles gaat in het leven, om het zo even te noemen, dan pak je gewoon even je been erbij en dan denk je, nothing but thief zegt dat we het eerder gedaan hebben, dus het komt nu ook wel weer goed.
2: Ja, zeker. En dat is ook wel heel recent aan de orde, dus het is fijn om daar dan even naar te kijken en te weten van, het komt echt wel weer goed.
0: Ja, maar het is ook echt zo, hè. Je weet ook dat het altijd wel weer goed komt, maar als je er dan middenin zit, dan heb je af en toe even die reminder nodig.
2: Ja, klopt.
0: Mooi, Erna. En Nothing But Thieves, daar komt het vandaan. Is dat los van die tekst die dan een mooie levensmotto is, is dat ook nog een belangrijke band voor je verder?
2: Ja, een hele belangrijke band. Er zijn al een aantal concerten geweest. En ik geniet altijd erg van hun muziek en van hun optredens, van hun teksten.
0: Nou, wat fijn. Je geniet er zo erg van dat je ze zelfs op je lichaam hebt voor eeuwig, die teksten.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Erna, dankjewel voor jouw Kink Tattoo Tale. En we gaan natuurlijk Overcome van Nothing But Thieves draaien.
2: Ja, dat is heel erg fijn. Dankjewel.

Honey, I'm home en Pretty bij Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor Britsky Bob van de Ramones en de Kink Tattoo Tale van Erna. Zij heeft We Shall Overcome As We've Done Before van de Nothing But Thieves songtekst op haar lichaam getatoeëerd. Foto daarvan en het fragmentje vind je later in de Kink app en op kink.nl om terug te luisteren. Daar vind je ook oude Kink Tattoo Tales. En als jij een muzikale tatoeage hebt waar je een verhaal bij te vertellen hebt, laat het zeker weten. Stuur een foto door via de Kink app. Misschien spreek ik jou dan volgend weekend voor Kink Tattoo Tales hier. Bij Kink Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van The White Stripes naar The Blessed Union of Souls. Dit is Hey Leonardo. She

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op. Vakantie!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het WK hebben de roeisters in de dubbel 4 goud gewonnen. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer waren de snelste op de Amsterdamse bosbaan. Eerder wonnen de Nederlandse roeiers van de 4 zonder zilver en was er brons voor de vrouwen in de 4 zonder. Tientallen gewonden door enorm noodweer in delen van Noord-Italië. 4 mensen liggen in het ziekenhuis. Buienstormen en een tornado zorgden voor schade aan tientallen gebouwen, waaronder een kathedraal en meerdere kerken. Ook liepen zeker 10.000 auto's schade op, ook door hagelbuien. Tienduizenden bomen waaiden om. Na de overstroming in Nepal van vorige week zijn tot nu toe iets meer dan 180 toeristen gered. Maar nog altijd is met ruim 400 buitenlanders geen contact geweest, onder wie 3 Nederlanders. De overstromingen hebben veel verwoest in Nepal. Het land denkt dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is om de boel weer op te bouwen. En in Eindhoven is vannacht in een steeg achter een appartementencomplex een zwaar gewonde vrouw gevonden. Ze zou van een balkon zijn gevallen. Omdat de politie de omstandigheden verdacht vond, is een man opgepakt. Hij had de politie ingeseind over het incident. De man woont in het complex en kende het slachtoffer. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe zon, het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
5: Sheryl Crow en de nieuwste Royal Blood hoor je zo. Naar Linkin Park, Somewhere I Belong.
3: Kink. Kink.

XXL van Royal Blood, 10 over 10. Ik vond het ook erg leuk dat ze om 10 over 10 ook deze speelden toen ze op Lowlands stonden vorig weekend. Dat is een mooi staaltje timing, vind ik dan weer. Goedemiddag, het is Kink op de zaterdagmiddag met zometeen een band waarvoor ik hier op de redactievloer bij Kink af en toe een beetje kapot gemaakt word. Naast dat ik radioprogramma's maak hier bij Kink, doe ik ook soms dingen voor de socials en voor de grafische vormgeving en dat soort dingen. Dus ik had ook een narrowcasting heet dat. Wat je op de schermen ziet in concertzalen als er een Kink Present Show is. Dan staat daar Kink, luister naar Kink voor deze artiest die je hier gaat zien. En ook Foo Fighters, The Killers en Higpi bijvoorbeeld. Ik had daar Higpi geschreven in de eerste versie. Dat moest dan later aangepast worden. Ging uiteindelijk allemaal wel goed. En uiteindelijk is het gewoon goed daar op het scherm terechtgekomen. Maar nu op kantoor hier, elke keer als we Higpi draaien bij Kink, dan vraagt iemand wel aan mij: hey Mick, hoe heet die band eigenlijk? Higpi toch? Higpi met de Q voor de P. Hoor je zo meteen op Kink. Ook muziek van Sex Pistols. En dit is Garbage, Only Happy When It Rains. I'm only happy.

God Save the Queen bij King Alternative Rock Radio. Goed nieuws voor fans van Fontaine's DC. Die band is weer helemaal terug. Er komt in oktober, 16 oktober, Dopamine Chamber, een nieuwe album. En daar waren ze muziek van aan het maken. En een, er was iemand heel enthousiast. Dat was de manager van de band, Trevor Dietz, over een bepaald liedje. En de rest van de band was nog niet helemaal overtuigd. En hij heeft hun echt ervan overtuigd om dat toch te gaan opnemen. Toch op dat album te zetten. Zijn enthousiasme zorgde ervoor dat het uiteindelijk toch nog overeind bleef, dat liedje. En inmiddels is die manager, Trevor Dietz, dus overleden afgelopen juni, onverwachts, op 47 jaar.

jeugdige leeftijd. En nou ja, dat is dus dit nummer. Wat nu als single uit is gebracht als voorloper van dat album. Dus best wel een emotioneel verhaal wat erachter zit. Maar het is ook gewoon een heel goed liedje. Deze week hoor je hem al. Misschien heb je hem al gehoord. Zo niet, dan stel ik hem bij deze met liefde aan je voor. De Kink XL van deze week. De nieuwste van Fontaine's DC, Marianne. Kink.

0: Nieuwste van Thames DC, Marianne. Deze week de Kink XL. Zometeen is het 2:30 en dat is elke dag op Kink tijd voor een blokje nostalgie. Terug naar de jaren nul, de Kink Zero's Break. Met daarin zometeen muziek van Wolfmother, Coldplay en ook OK Go!
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar

0: tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink app voor alle details. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

de beeldbuizen langzaam werden vervangen door flatscreens, dat we allemaal lekker in een skinny jeans op de fiets naar school zaten en dat we genoten van de videoclips van OK Go. Die band die heeft echt heel veel kunstwerkjes als videoclip afgeleverd. Ook bij Here It Goes Again, die je zo meteen hoort in de Kink Zero's Break. Mijn persoonlijke favoriet misschien wel van Coldplay, ook al is het een van hun verdrietigste liedjes. En we beginnen deze Zero's Break met Joker and the Thief. Dit is Wolfmother. Kink.

Dit was die videoclip met die loopbanden, hè, waar ze dan een soort van choreografie op aan het uitvoeren waren. Maar als je ze nog niet gezien hebt, de videoclips van OK Go, dan is het absoluut de aanrader waard om echt een hele oeuvre even op YouTube ook te bekijken. Want de ene keer vliegen ze gewichtloos door de ruimte, de andere keer hebben ze een soort van paintball reactie met witte overalls en zo. In dit geval was het Here It Goes Again van OK Go in de Kink Zero's Break. Daarvoor The Scientist van Coldplay en ook Joker and the Thief van Wolfmother. Morgen om 13:30, net als elke dag, ook door de week, bij Kink, een nieuwe Kink Zero's Break. En zometeen muziek van Weezer en Wednesday van dat nieuwe album, de Gold Album van Weezer, wat inmiddels uit is gekomen. Een Kink Classic van Arctic Monkeys ga je horen. En eerst is dit Radiohead, Karma Police.

0: Tank. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren opnieuw in Den Haag de A12. Tientallen demonstranten liepen de snelweg op en auto's die de stad uit willen staan vast. Burgemeester Van Zaan heeft de opdracht gegeven de A12 te ontruimen. Met de actie slaat XR het verbod in de wind om te demonstreren op de snelweg. De burgemeester van Cremona in Noord-Italië noemt de toestand in zijn stad ontstellend. Er zijn tientallen gewonden en enorm veel schade door noodweer. Cremona lag in het centrum van een buienstorm. Van veel huizen zijn de daken vernield en meerdere mensen zijn dakloos. Voor hen onderdak vinden heeft prioriteit, zegt de burgemeester. Op de Amsterdamse bosbaan hebben de Nederlandse roeisters in de dubbel 4 voor de tweede keer op rij WK-goud gewonnen. Dit is echt vet, zei Lisa Bruinings na afloop. Vorig jaar wonnen we ook, maar voor eigen publiek is het echt veel leuker. Halverwege de race lag ze met Tessa Dullemans, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer al ver voor. En PSV en Feyenoord weten wanneer en waar ze moeten spelen in de Champions League. De UEFA heeft net het schema bekendgemaakt. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september in en tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt voor een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droger met af en toe wat zon. Het waait flink en het wordt zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht onstuimig met veel buien en wind.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
12: Met de nieuwste van Cage the Elephant. Die hoor je zo meteen na REM.

Lloyd Cole in The Commotions, Rattlesnakes. Dan kan Frank Carter niet ver uit de buurt zijn. Kink. Hallo met Mick, goedemiddag. Het is Kink op zaterdag. En rond 20 over 2 op zaterdagmiddag is altijd een gegarandeerd momentje voor iedereen die net als ik dol is op het genre waarbij je lekker meerstemmig blert over hoe oneerlijk het leven wel niet is. En hoe je de drums net even wat sneller zet. En de poppunk, de high school rock, de emo-muziek. Het nationale poppunk-momentje is daar om 20 over 2 voor iedereen die van het genre houdt. En er is ook een playlist van alle liedjes die ooit in het nationale poppunk-momentje hebben gezeten. En ik zat even door die playlist te scrollen en ik dacht, het is toch eigenlijk van sommige liedjes echt zonde dat ik die niet gewoon nog een keer doe. Want het is niet zo dat als je één keer in die playlist geëindigd bent, omdat je één keer op zaterdagmiddag in het nationale poppunk-momentje geëindigd bent, dat je dan daarna niet meer mag. Als het gewoon een absolute poppunk classic is, dan mag die best gewoon nog een keer. En daar heb ik er eentje van uitgekozen. Een absolute poppunk classic. Je hoort hem zo meteen in het nationale poppunk momentje. Eerst muziek van Pearl Jam en Foster the People nu. Pumped Up Kicks.

Elke zaterdag rond 20 over 2 het nationale pop-punk momentje. Een liedje uit dat genre bij Kink. En ja, soms wil je echt gewoon een inhoud in je songtekst brengen waarvan je denkt, wow, wat een poëet. En soms dan is het gewoon een simpel liedje over dat je naar een rockshow bent gegaan, een concert en daar verliefd bent geworden op een meisje. En dat is eigenlijk basically waar dit liedje over gaat. Het is allemaal not that deep. Het is gewoon een heel fijn amazing pop-punk liedje. Sterker nog, een absolute pop-punk classic, zoals ik het net al noemde. Van Blink-182. Dit is The Rock Show.

0: Matinee op Kink Alternative Rock Radio. Zometeen in dit zaterdagmiddag Matinee. Nog veel meer fijne alternative rock van bijvoorbeeld The Killers. Je hoort de uitkering zelf van Editors en ook muziek van Case Choice. Komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk

Case Choice en Not an Addict bij Kink op de zaterdagmiddag. Waar ik wel eerst meteen even wil zeggen dat ik op de zaken vooruit loop. Maar we hebben net gestemd voor de Kink 90's Top 500. Die ga je vanaf maandag horen. En dan gaan we daarna nog in oktober stemmen op de Kink 1500. Die gaan we dan ook nog uitzenden. En dan uiteindelijk komt pas een keer de Kink Playlist of the Year van de beste liedjes van 2026. Dus ik loop echt, het is pas augustus, op de zaken vooruit. Maar er zijn gewoon liedjes waarvan ik nu al weet dat ik die daarin wil gaan stemmen. Dat die in de lijst met de beste liedjes van dit jaar terecht horen te komen. En zometeen is daar een van die liedjes. En dat komt alleen al vanwege de geniale lyric. Ik ben echt een sucker voor songtekstgrapjes. Dus als je van de chemische stof Cryogen... Als je daar I Will Never Cry Again... Cryogen, Cry Again van mee te maken. Ja, dan heb je mijn stem voor de playlist of the year, die heb je binnen. Cryogen van Muse hoor je zo meteen op Kink. Ook muziek van ZZ Top komt eraan. En dit zijn de Cooks, Naïef.

ZZ Top, LaGrange, voor iedereen die zich afvroeg hoe gaat het nou verder met die band nu Frank Beard is overleden. Ze hebben een paar dagen geleden hun eerste show sinds zijn dood weer gespeeld en dat was in Austin. Dus dat gaat gewoon door. Still going strong, ZZ Top bij Kink Alternative Rock Radio met nu 21 Pilots en Stressed Out.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu haal hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn 4 demonstranten opgepakt. Een van hen had zich verkleed als verkeersregelaar om zo het verkeer de stad uit te stoppen. De klimaatactie op de snelweg was verboden en daarom liet burgemeester Van Zanen al snel de bezette A12 ontruimen. Minister Mirjam Sterk heeft haar excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren kampen sinds het uitkomen van de misstanden nog steeds met psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. De Nederlander die sinds woensdag werd vermist in Noord-Italië is verdronken, meldt een Italiaanse krant. Bouwvakkers hadden gezien dat de man probeerde in de buurt van het Aostadal een rivier over te steken en daarbij in het water viel. Later werd zijn lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige Nederlander. En een stuwmeer op de grens van Nepal en China vormt steeds minder gevaar. Op satellietbeelden is te zien dat het water langzaam verdwijnt. Het meer ontstond na de grote overstromingen van afgelopen week. Gisteren barstte een belangrijke dam, waarna werd gevreesd voor nieuwe overstromingen. Die kans lijkt nu steeds kleiner. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken nog droog, maar vanmiddag trekken er vanuit het zuidwesten veel buien over. Ook de wind neemt flink toe. Vannacht wordt onstuimig met veel regen en zware windstoten. Vooral aan zee.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
13: Hartelijk zondag. Zometeen de geweldige Smits naar Kings of Leon.

Dat is meteen wel een matig begin. Meteen met een rectificatie het programma starten. Maar Eva in de Kingcap, heel erg scherp, die zegt... Je bent een dag te vroeg, zei je nou hartelijk zondag? Excuus, beste mensen. De dag des herens is nog niet, het is gewoon zaterdagmiddag. Zo 3:09. Ik ben Olivier en dit is Kink Alternative Rock Radio. Ik hoop dat de heer het mij vergeeft. Maar dat gaat wel helpen met deze, toch? The Smiths en Heaven. Nou, I'm miserable now.

En een geweldig einde van deze The Pretty Reckless. Je hoorde About You in de zaterdagmiddag van Kink. Het is 3:15. Mijn naam is Olivier. En zometeen een liedje over een strijd met onzekerheid. Een strijd die Sam Fender al sinds zijn jeugd heeft. En hoe moeilijk dat kan zijn als je uiteindelijk in een relatie terechtkomt. Want ineens gaan ook die onzekerheden daarin spelen. Hoe los je dat op? Hoe ga je daarmee om? Dat hoor je zometeen in zijn Get You Down. Ook hoor je nog Chris Cornell. You Know My Name komt eraan. 16 horsepower met de Black Soul Choir. Maar voordat het alles begint, gaan we ook echt vieren dat het zaterdag is. Met deze rammer van The Prodigy. Dit is Firestarter.

Robin in de app van Kink. Je hebt helemaal gelijk. Zij stuurt, ja, dit is toch een van de allerbeste Bond-anthems. Ik ben het helemaal met je eens. Toch, als we het nu over Bond-anthems hebben, denken we aan die recente Adele, Billie Eilish. Maar dit was een rammer. En de eerste in die Daniel Craig James Bond-tijden. Het was de soundtrack van Casino Royale. Lekker Rocky, Chris Cornell, You Know My Name. Daarna hebben ze nog die met Jack White als Bond-tune gedaan. Maar toen is de rock er wel wat meer uitgegaan. Dus voor de nieuwe James Bond, welke acteur het ook mogen zijn, wat de film ook zou mogen zijn, we even de gitarenkant op gaan, zou lekker zijn. Bij deze in ieder geval dus Chris Cornell. Bij Kink Alternative Rock Radio. Nu gaan we naar de Black Soul Choir. Dit is 16 horsepower op Kink.

0: De definitie van lekker tokkel de tokkel. 16 horsepower, Black Soul Choir. Hoor je hier bij Kink Alternative Rock Radio. Binnen nu een paar minuten nog meer van de allerbeste muziek. En als we het dan over beste muziek hebben, moet je beseffen welke er zo aankomt.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radio

0: 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Yeah, baby! Yeah.
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou vanaf maandag bij Kink. Kink.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
7: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die 2

Weer zo'n besefmoment waarom kunst en muziek zo bijzonder kunnen zijn. You're the Haunted Youth met Forget Me. De Haunted Youth is het project van Joachim Liebens. Dat is een Belgische frontman van dus de Haunted Youth. En die heeft een super heftige periode gehad. Een periode vol met verdriet en persoonlijke omstandigheden die het tegenzaten. En hij zat behoorlijk in de put. En in plaats van in die put te blijven hangen, dacht hij, ik moet het van me afschrijven. Ik moet muziek gaan maken hierover. En dat is dan weer een heel album geworden, genaamd, nou ja, heel toepasselijk, Boys Cry 2. Om ook die emoties te kunnen tonen. En dit is daar dan weer een van de liedjes van. Maar het besef dat je dan zo'n hyperpersoonlijk iets meemaakt als individu, dat je dat er vervolgens van je af gaat schrijven en ook weer deelt met heel de wereld die misschien de gevoelens kunnen herkennen, is zo magisch, is zo bijzonder. En dat we dat dan ook weer op King kunnen draaien. Ja, het is een mooie emotionele rollercoaster van The Haunted Youth. You're the Forget Me bij King Alternative Rock Radio. Met nu Snow Patrol. Dit is Run.

Het was vorige week Lowlands. Het geweldige festival in Biddinghuizen. En toen was er Maarten van Rossum. Nou ja, goed. Wat verwacht je dat Maarten van Rossum zijn mening is over Lowlands? Nou, precies. Maar toen had hij wel woorden en die vond ik interessant. Daar was ik wat dieper over na te denken. Hij zei, ik vind het ongelooflijk... Oké, ik ga geen Maarten van Rossum imitatie doen. Hij zei, ik vind het ongelooflijk dat er mensen zijn die meer dan €300 betalen. Want dat is de prijs van een kaartje voor Lowlands. Om vooral geen stilte te kunnen ervaren. Wij als maatschappij kunnen niet meer tegen de stilte. Dat was een beetje zijn punt. Dat dat de reden was dat mensen naar een festival als Lowlands gingen. En nu draaide ik deze Enjoy the Silence van Depeche Mode. Wat dan wel heel grappig is. Het liedje heet Enjoy the Silence. Het is natuurlijk geen silence, want het is een liedje. En toen dacht ik, ja goed, Maarten van Rossum snapt het natuurlijk helemaal niet. Want dat is niet waar festivals om gaan. En ik denk juist dat de muziek de stilte is. Gewoon eventjes verdwijnen uit de ruis van het dagelijks leven. Het geluid van het dagelijks leven, van werk, van de stad of de wijk waar je in woont. En daarmee wordt juist weer die muziek stilte. Begrijp je wat ik bedoel? Dus we kunnen nog steeds heel goed tegen stilte. Maar we zoeken dan die stilte in een festivalervaring en in muziek. En dat vat dan weer mooi samen ook in deze song. Enjoy the Silence hoorde je van Depeche Mode. Dankjewel nog voor de wijze woorden, Maarten van Rossum. Zet ons allemaal wel weer aan het denken. Zo is het natuurlijk ook alweer. Hier in ieder geval geen stilte. Alleen die muzikale stilte. Die fijne afleiding van het dagelijks leven in de vorm van de allerbeste klanken. Zoals ook deze, de nieuwe Beebe Doobie. Dit is Sun.

0: zeggen we nog een biebidoobie. Een nieuwe muziek uit de UK, Sun Has Set. Zometeen nog veel meer alternative rock radio met onder andere Incubus. En zometeen hoor je ook nog de Cranberries, Zombie.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Alle klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 in Den Haag hebben geblokkeerd, worden aangehouden. Het gaat om tientallen demonstranten. Ze blokkeerden bij het Malieveld de snelweg de stad uit. Na de boerenactie, waarbij in een file 2 doden vielen, is afgesproken strenger op te treden bij snelwegacties. De overheid heeft excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms seksueel geweld. De ervaringsdeskundige die de misstanden aan het licht bracht vindt de excuses niet gemeend en de maatregelen onvoldoende. Een belangenclub noemt het excuus een begin, maar ook dat de woorden omgezet moeten worden in daden. Het dodental door Russische droneaanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev loopt verder op, naar 37. Ook zijn er tientallen gewonden. Bij de aanval werd een opslag voor explosief materiaal, zoals granaten, mijnen en drones geraakt. President Zelensky noemt het verschrikkelijk dat munitie lag opgeslagen in de buurt van burgers. En de Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK in Amstelveen brons gepakt. Ze versloegen Australië met 1-0. België verloor eergisteren de halve finale van Nederland. De Oranjevrouwen beginnen rond deze tijd aan de finale tegen Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 22 graden en er trekken vanuit het zuidwesten steeds meer buien over het land. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig met veel regen en lokaal zware windstoten. Vooral vlak aan zee.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
10: Hartelijk zaterdag. Zometeen Incubus Drive komt eraan. Eerst Sammy Cranberries. Kink.

0: De zaterdag van Kink Alternative Rock Radio met Incubus en Drive. Mijn naam is Olivier en ik probeer toch journalistiek heel erg zuiver te werken. Ik heb ook die opleiding ooit gedaan, de school voor journalistiek. Dus ik vind het belangrijk om altijd mijn feiten te checken. Maar soms is het ook gewoon prachtig om geruchten, mysterieuze geruchten, de wereld in te werken. Afgelopen minuten is er iets gebeurd. Ik draaide dus Incubus met Drive, was daarvan aan het genieten. En toen zag ik ineens een appje in de Kink-app binnenkomen. Dat was een mysterieus appje van iemand wiens naam ik ook niet mag noemen. En ik mag diegene ook niet op de radio bellen, maar ik heb hem wel achter de schermen eventjes gesproken. Deze persoon in kwestie vertelde mij namelijk in de Kink-app: hey Olivier, een hele goede middag. Willen jullie wat inside info over een groot concert wat volgend jaar in Nederland plaats gaat vinden? Ja, als je zo'n bericht stuurt, wat denk je zelf, vriend? Ik ga je natuurlijk even bellen. En nou, de info die ik dus net heb gehoord, en nogmaals, het is, ja, ik kan geen naam prijsgeven. Deze persoon heeft dat op mijn hart gedrukt. Maar die heeft contacten in de business der muziek en concerten. En het verhaal is als volgt, en dat mocht ik dus wel vertellen op de radio. Er gaat binnen niet al te lange tijd iets aangekondigd worden. En dat is namelijk, komt-ie, Metallica naar de Ziggo Dome. Ja, there I said it. Metallica naar de Ziggo Dome. Nogmaals, ik heb de feiten niet gecheckt. Maar dit gaat dus gebeuren. Er wordt binnenkort bekendgemaakt. En dat is best wel een dingetje. Want de laatste keer Metallica was Arena. Dat is best wel groot. Nu is de Ziggo een van de grootste popzalen van Nederland. Maar wel voor Metallica's doen. Een stuk intiemer, een stuk vetter. De laatste keer dat ze daar stonden was 2017. Lang geleden, meen ik mij te herinneren. En deze mysterieuze apper die zegt: binnenkort gaat het gebeuren. Wordt het bekendgemaakt. Nou, dan heb ik het bij deze toch maar eventjes. Het voelt toch goed, weet je. Kijk, als het niet gebeurt, hebben we het er nooit meer over. Als het wel is gebeurd, dan heb je het bij deze voor het eerst hier gehoord. Op Kink. Dankzij de mysterieuze bron in de Kink-app. Wat mooi. Ik zal hem met mijn leven beschermen. De bronbescherming. Dat is ook goede journalistiek, toch?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Kink, Alternative Rock Radio. Voor al jouw muzikale nieuwtjes, feitjes en exclusieve concertaankondigingen. Zo meteen gewoon weer de beste muziek. En Placebo komt eraan. Matt, The Black Crowes, Vampire Weekend, Harmony Hall. Maar eerst de Stooges. Dit is I Wanna Be Your Dog. Song.

0: forget. Opzwepende en bijzondere song van Placebo. Je hoort de Mets op Kink, Alternative Rock Radio. Zo meteen nog veel meer van de allerbeste muziek, met binnen nu en een paar minuten al deze.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? De Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: basis setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
2: Hands van voeden.
1: Aldi.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets...

als je de uitspraak volgt, je bent zo goed als je laatste werkt. Als je die uitspraak volgt, je bent zo goed als je laatste werkt, dan is Evanescence op het toppen van hun kunnen. Want ook dit nieuwe geluid is nog steeds zo ongekend goed. Waar komt het vandaan, die passie, de energie? Who will you follow? Hoor je bij Kink, Alternative Rock Radio. Zometeen Panic at the Disco, Evolution, Nothing But Thieves ook.

0: Alternative Rock Radio. Je luistert naar Kink met Knowing the Thieves en Evolution. Het is en blijft zaterdag, dus het zou zomaar kunnen dat je gisteren, nou, een klein biertje hebt gedronken. Misschien wel 2, 3, 4. En als je dan 's ochtends wakker wordt, voel je een beetje een droge mond en wil je eigenlijk maar één ding. En dat is precies waar in ieder geval de titel van het liedje wat je zo op Kink hoort van live over gaat. Deze hoor je zo.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in

0: 50 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het Centraal Justitie Incassobureau komt sinds gisteren met een storing. Je kunt niet inloggen en dus geen boetes betalen. Volgens het CIB gaat het om een datalek en worden verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen gekoppeld. Zo zagen een paar mensen informatie die niet voor hen bedoeld was. Het officiële dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 682. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Intussen zou met zo'n 260 toeristen contact zijn geweest, onder wie een Belg en 4 Duitsers. 3 Nederlanders in het gebied worden nog altijd vermist. De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zegt hij na de excuses van minister Sterk voor de misstanden bij de instantie. Tienduizenden jongeren kregen niet de juiste zorg en bescherming. Abu Taleb vindt dat er wel een goed alternatief moet komen. En na de klimaatactie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag zijn tientallen demonstranten aangehouden. Ze krijgen sowieso een boete. Ze blokkeerden de snelweg, waarna de politie ingreep en de actie beëindigde. Na het dodelijke ongeluk in een file bij een boerenactie rond Den Bosch wordt strenger opgetreden bij snelwegblokkades. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
1: King, Alternative Rock Radio. Olivier Bakker.
3: Volgend jaar in Rotterdam, zo al op King. Tame Impala, na live.

Ja, nu is de cirkel toch wel echt rond. Deze track, kennis laten maken is een beetje groot, want ik ken de beste man al. Maar we hebben een tijdje geleden bij dezelfde radiozender gewerkt, Michiel Veenstra en ik. En er was toen op een gegeven moment een lancering van, nou weet ik veel, een nieuwe programmering van die radiozender destijds. En toen waren we aan het naborrelen en aan het kletsen. En op een of andere manier kwamen we op deze plaat terecht, Cracker met Low. En toen ontstond er een twinkeling in Michiel's ogen, in mijn ogen. En toen hebben we echt minutenlang, als het niet uiteindelijk uren zijn geworden, gepraat over muziek en voornamelijk over waarom deze track zo te gek is en vaker op de radio gedraaid moet worden. Nou, het volle cirkelmoment is dan dat ik hier nu op Kink zit. Hallo, ik ben Olivier. En dat ik dan ook nog eens een keer Cracker kon draaien met Low. Michiel Veenstra, die is er van de maandag weer natuurlijk met zijn Kinkstart om 6 uur 's ochtends. En ik weet niet of je het al hebt gehoord en gecheckt, maar ook op de nieuwe vrijdag van Kink. En dat doet hij dan samen met Corton. De vrijdag Corvée is nu in de ochtend op vrijdag alweer te horen. Dus zet dat vooral komende vrijdag weer aan. Lekkere start van je weekend hoor. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen Cloudbusting. Kate Bush komt eraan. De Kaiser Chiefs. Everything is average nowadays. Maar eerst is het tijd voor nieuwe muziek uit Nederland. Een band genaamd Cloud Surfers. En die hebben een lekkere energie, een lekkere passie. En die laten gewoon weer zien, een uitspraak die ik er graag doe op de radio, dat de alternative rock uit Nederland op dit moment zo onwijs goed is. Ze heten dus Cloud Surfers. Dit is Ifs, Buts and Maybes.

Dat was zeker niet het geval vorige weekend tijdens Lowlands Festival. Haar eerste grote show in Nederland. Ze stond daar in de tent en ze speelde de pannen van het niet bestaande tentdoek. Er lagen geen pennen op, maar als ze erop hadden gelegen waren ze eraf gevallen, laat ik het zo zeggen. Het gaat om Violent Girl, geweldige show met een geweldige band en een geweldige rock energy die paste op dat Lowlands Festival. Je hoort haar bij deze met de nieuwste single Violent Girl, Buck in the Cake op King.

0: Vorige week nog op Lowlands, de geweldige Violet Girl. Goeie show was dat. Buck in the Cake hoorde je hier bij Kink met binnen nu in een paar minuten deze tune.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

Tom Petty en de Heartbreakers op Kink Alternative Rock Radio. Refugee hoorde je. Zometeen nog zo'n ultieme classic. De Four Non-Blondes komt eraan met What's Up. Maar eerst vind ik het heerlijk om een blik te werpen in de app van Kink, waar al je berichten altijd welkom zijn en ik vooral een eerlijke visie krijg op al jouw weekendplannen, maar ook wel wat twijfels. Zo is daar Frederiek in de Kink-app die zegt: hey Olivier, ik wil zometeen naar Noorderzon. Dat is een festival in Groningen. Maar ik heb nog een beetje twijfel, want ik zie ook veel regen. Ja, dat snap ik, maar ik zou wel gewoon gaan. Ja, regenjasje aan, genieten van, zijn vast ook wat tentjes. En uiteindelijk is het altijd leuk, Frederik. Dus bij deze alvast veel plezier. En tegenover die regen zit ook nou een zonnestraal waar ik jaloers van word. Dat is namelijk Jaap. En die stuurt via de Kink-app nou ook wel een bericht om ons een beetje jaloers te maken. Dat kan niet anders. Hij zegt: hallo, hallo, met Kink aan mijn koffer aan het inpakken. Morgen vertrekken naar Bonaire. Alle schoolvakanties voorbij. Voor heel veel Nederlanders start echt het normale leven morgen weer. Maar Jaap, jij gaat lekker naar Bonaire. Nee, grote vriend, meer dan verdiend en heel erg veel plezier al daar. Maar ja, we zijn gewoon jaloers.

Dat was een dodelijke combinatie. Dit liedje kwam weer helemaal terug dankzij een TikTok-trend. Dan gingen mensen dit playbacken met de ruggen tegen elkaar en dan wisselden ze zo van tekst om en draaiden de camera. Maar de dodelijke combinatie was dat een TikTok-trend was in de tijd van de afgelopen

En toen zijn er heel veel politici geweest, sommigen ook van een bepaalde leeftijd, die dan dit gingen playbacken. En elke keer als ik dit liedje weer hoor, zit dat nog op mijn netvlies gegrift. Ja, wederom een dodelijke combinatie. TikTok-trends en verkiezingen. Alsnog wel Dijk van de Platen voor Non Blanc. En die verdient gewoon weer opnieuw de credits die het ook daadwerkelijk heeft gekregen. What's up op Kink. Dit is nieuwe muziek, Nirvana-esque, maar dan uit Ierland. Ze heette Bleach 93. Dit is Figure 8.

0: crunchy, maar dan hartstikke nieuw. Het gaat om de Ierse band Bleach 93. Je hoort de Figure 8 hier op Kink Alternative Rock Radio. Zo meteen nog veel meer alternative rock met ook die allernieuwste. En dat is een goeie van Fontaines DC. Echt vanaf moment 1 voelt hij al als een all-time classic. Komt er zo meteen aan. En binnen nu een paar minuten ook al bij Michiel Jurgens hoor je deze.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
13: Zes uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
13: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Jurgens.
15: Ja, goeie avond. Within Temptation komt eraan na Lenny Kravitz. Kink.

Stand My Ground, Within Temptation en The Kink XL. Nieuwe single van Fontaines D.C. Marianne mag er zijn. En jij mag er ook zijn. Sterker nog, ik ben heel blij dat je er bent. En dat we samen je zaterdagavond aftrappen. Het is Michiel Jurjens hier op de plek van Larissa Postma. Zij is volgende week bij je terug. Dan zit ook voor Larissa de vakantie erop. En ik ben goed voorbereid, al zeg ik het zelf. Vols komt eraan, My Number, Blur neemt je mee naar een country house. En eerst Talking Heads, Road to Nowhere.

0: augustus tot en met vrijdag 4 september hoor je bij Kink de Kink 90s Top 500.
1: Ja, baby!
0: De 500 beste tracks uit de 90s, gekozen door jou vanaf maandag bij Kink.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

Blackenhanger. Je hoorde Oasis hier op Kink. En er komt zoveel goeds aan. Higpi, talent. Of is het nog talent? Ja, het is talent. Ik zou ook willen zeggen, best wel gearriveerd inmiddels. Maar talent, dat is helemaal niet erg om zo genoemd te worden. Higpi, Nothing, komt eraan. En ook een grote klassieker van The Stones. Allemaal naar de White Stripes en The Hardest Button to Button.

0: Welkom op je zaterdagavond en welcome to the jungle zometeen. Guns N' Roses en ook Mumford & Sons komen eraan.
1: Kink. Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de 4e keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de 2e plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Jurriëns.
0: Welcome to the jungle. Guns N' Roses hoor je na Mumford & Sons.

Yard Act. New beginnings op Kink. Krijg een bericht binnen met de app van Kink van Tom. Tom, dank je wel daarvoor. Die zegt dat hij blij is om mij weer eens te horen. Nou, ik ben blij om hier weer eens te zijn. En Tom vraagt ook, mis je het dan niet hier bij Kink? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. En dat is ook de reden dat ik heb gezegd, toen ik hier vertrok en stopte met het vaste radioprogramma dat ik hier maakte door de weeks, tussen 12 en 3 om wat anders te gaan doen bij een andere radiozender, om daar de Haagse politiek te gaan verslaan, heb ik ook altijd gezegd, ook hier intern, als je eens een invaller nodig hebt, als er mensen ziek of op vakantie zijn, laat het mij weten, want ik ga hier graag weer eens zitten. En dan kan ik gewoon het beste van 5 à 6 decennia alternative rock draaien, in plaats van alleen maar over politiek praten, daarbij BNR. Dus fijn om hier weer te zijn en zeker mis ik het nog af en toe. Het heeft er bijvoorbeeld ook toegeleid dat andere werk dat ik ook met heel veel plezier doe, hoor. Maar het heeft er wel toegeleid dat ik afgelopen weekend niet naar Lowlands kon. Dat ging gewoon niet. En daardoor Turnstile nog nooit live gezien heb. Ja, ja. Dan wordt het toch wel extra bitter. Dan scheelt het wel weer om hier te zitten en I Care zometeen gewoon even te kunnen draaien. Komt eraan dus zometeen, Turnstile. The Darkness ook, I Believe in a Thing Called Love. En eerst nog maar even een bommetje droppen. Daar zijn ze in Den Haag ook goed in.

0: Faith No More, We Care A Lot op Kink, waar je binnen 2 minuten Skank en Nancy hoort. Kink.
1: Als jij aan perzik met room denkt, loopt het water dan in je mond? Of geeft het je zin in een avond heerlijke bluesrock? The Black Keys komen met hun Peaches and Green Vehicle Tour naar Amsterdam. 4 en 5 september, Kink presents The Black Keys in Ava's Live. Deze week maak je kans op gratis tickets door te luisteren naar Kink. Check de Kink-app voor alle details. Kink.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Is echt serieus? Oh, wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14.

0: 10, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

herfst in aantocht. Kon hij wel weer eens een keer, dacht ik zo. Hoe was Tank? The Reason, het is Kink op zaterdagavond. Jimi Hendrix komt eraan. Hey Joe. En dit is nieuw van Kingfisher, For the Boys.

Hey Joe. Jimi Hendrix was het hier op Kink. Even een heel stuk vooruit in de tijd, naar 2026 zelfs. Gisteren kwam het nieuwe album uit van The Warning. De drie zussen uit Mexico. Alejandra, Paulina en Daniela. The Warning, die het goed doen. Everything's Falling, zo heet dat album. Gisteren kwam dan ook een nieuwe single daarvan uit. Heet ook Everything's Falling. Dat noemen ze dan de titeltrack. Maar dat was de vierde single al. Er zijn er al drie geweest. En dit was daar één van aan het begin van de zomer. Misschien dat je hem al eens voorbij hebt horen komen hier. Misschien niet. Nou, zo niet dan nu. Dit is heerlijk. Dit is The Warning en...

0: make it a ritual.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Acht uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als een zeemanskerk. Er ligt ook een condoleancenregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden. Okay.

op je zaterdagavond. Het is Michiel Jurjens hier in plaats van Larissa Postma. Ik had het er een uur geleden over. Als je al langer naar Kink luistert, dan kon je mij hier best vaak horen. Elke werkdag zelfs, tussen 12 en 3 tot afgelopen november. Toen heb ik besloten wat anders te gaan doen. Ik ben nog steeds op de radio, maar bij een andere radiozender, bij BNR, als politiek verslaggever in Den Haag. Iets anders wat ik heel boeiend en heel interessant en heel leuk vind. En toen heb ik aangegeven, joh, als jullie af en toe eens een invaller nodig hebben tijdens vakanties of iets dergelijks, bel mij dan. Nou, en dat gebeurt af en toe en dat is de reden dat ik hier nu weer zit. Maar dat werk in Den Haag heeft er ook voor gezorgd dat ik vorig weekend niet naar Lowlands toe kon en daar van alles gemist heb dat ik heel eerlijk gezegd nooit live gezien heb. Royal Blood is nog zo'n voorbeeld. Dus ik hoop dat je me vergeeft dat ik dat deze avond een beetje aan het inhalen ben. Royal Blood, nieuwe single 10 over 10. Net met heel veel plezier voor je gedraaid. Zometeen ook de Manic Street Preachers. A Design for Life komt eraan. En zoveel meer fijns. Allemaal met de gitaar. Bijvoorbeeld ook deze, de gitaar van The Cult en The Love Removal.

0: La Vida. En 5 keer Johan Cruijff Arena uitverkopen. Talk hoorde je op Kink. Binnen 2 minuten hier Ozzy Osbourne en Crazy Train. En ook de Foo Fighters komen eraan.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Is echt serieus?
6: Oh, wat een geld.
7: 80.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: Experience.
1: Met de Foo Fighters en Florence and the Machine. Eerst treinritje met Ozzy Osbourne. Shake.

maandag. Dan begint hij, de Kink 90s Top 500. Daar zal deze niet in staan, uitgebracht in 2026 namelijk. Window van de Foo Fighters. Maar. Learn to Fly. This is a Call, Monkey Ranch, My Hero. Everlong, vorig jaar allemaal in de lijst. En of, en zo ja, waar ze dit jaar dan terechtkomen, dat hoor je vanaf maandagochtend dus hier. Een week lang de 500 beste uit de jaren 90. Gekozen door jou in de Kink 90s Top 500. Ik heb er zin in, ik ga luisteren. Zometeen iets

Francisco. Zometeen na 9 uur heel veel plezier. Marco van Heerden is dan hier. En hij begint, je moet het maar durven, met Toxicity van System of a Down. Zometeen bij Marco. Ik spreek je graag morgenavond, uurtje of 6. En dit zijn nog de Queens of the Stone Age. Een easy start.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio.
4: Geef me de horizon. Het klinkt haast romantisch. Je hoort ze zo meteen na System of a Down.

Suede op Kink, Beautiful Ones. En dat heb ik soms wel eens last van. Dat ik dan iets heel moois voorgeschoteld krijg... wat eigenlijk bedoeld is om op te eten. En dan kijk ik ernaar en denk ik... ja, maar dat is toch veel te mooi. Daar kun je toch niet aan zitten. Ik heb deze week een paar bestellingen geplaatst... via Too Good To Go. Dat is een app die ik vaker gebruik. En daar kun je... Ja, ik wilde haast zeggen tweedehands eten bestellen... maar dat klinkt een beetje smerig. Maar dan kun je eten bestellen wat overblijft. Bij bakkers, bij restaurants, traiteurs, waar dan ook. En dan hebben ze gewoon nog iets over. En zo zijn er ook wat sushi-tenten in Haarlem die daaraan meedoen. En dan kun je dus voor een klein prijsje kun je dus sushi bestellen. Dat heb ik deze week gedaan. En toen kreeg ik een heel mooi bakje met daarin zes best wel hele grote stukken sushi. En ik dacht, ja, dat voelt te mooi. Dus ik had ze op mijn aanrecht neergezet en ik keek ernaar en... Nou ja, dat heeft ongeveer een minuut geduurd. Superlekker. Van harte.

0: zometeen de peppers voor je.
1: Kink Director's Cut.
0: En aandacht voor de Kink Director's Cut. Een liedje die langer duurt dan gemiddeld. En dat is zo'n 3 minuten. Liedjes op de radio. Elke zaterdagavond zo rond 21:15 ben ik op zoek naar een liedje dat langer duurt dan dat. Sterker nog, ik wil dat hij vandaag langer duurt dan 5 minuten. Als jij een track hebt waarvan je denkt, joh, dat is nou precies zo'n liedje die veel te weinig gedraaid wordt omdat hij zo lang duurt, dan heb ik daar alle tijd voor. Kruip even in de Kink-app. Geef me aan om welke plaat het gaat die je zo meteen wilt horen als de Kink Director's Cut. Dan hoor je hem zo meteen binnen nu en een kwartier terug op Kink. Mocht je het nog niet hebben meegekregen, ik denk dat er volgende week heel veel lange liedjes te horen zijn op Kink. Want volgende week is het tijd voor de Kink 90s Top 500.
1: In de 90s klom alternative rock uit de kelders en kwam vol in je Discman en op de radio terecht. Kink, Nirvana, Pearl Jam, Radio.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: business. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: vierden.
1: Ik ben op zoek naar lange liedjes. Als je er eentje hebt, be my guest, stuur maar deze kant op. Kink. Dan bombardeer ik die zometeen tot de Kink Director's Cut. Een liedje die minimaal 5 minuten moet duren. De War on Drugs, die is daar goed in. Die hoor je zo meteen naar de Peppers.

0: weet je nog? Want die avond daarvoor, 11 oktober, dan staan ze in Amsterdam in de Ziggo Dome. En misschien ben je er wel bij geweest, namelijk de Strokes.
1: Kink Director's Cut.
0: Nou, wat echt een toffe avond. Als je daar naartoe gaat, zeker dat het een succes gaat worden. Kan niet anders. Reality awaits. Zo is het ook net. Zo heet de tour die de Strokes aan het houden is. Je hoorde Last Night op Kink. Op deze night is het tijd voor de Kink Director's Cut. Een liedje die langer duurt dan gemiddeld. Gewoon omdat ik vind dat er ruimte moet zijn op de radio voor liedjes die, nou ja, misschien soms het gewoon niet halen omdat ze te lang zijn. En daarom elke week zo rond 9:15 op de zaterdagavond de Kink Director's Cut. Een liedje die minimaal 4 minuten moet duren. En soms ben ik in de bui dat die zelfs minimaal 5 minuten moet duren. En vandaag lijken we daar behoorlijk in de buurt komen. Ik zag een berichtje binnenkomen van Jasper, even kijken of hij thuis is.
2: Met Groothuizen.
0: Met wie spreek ik?
2: Met Jasper Groothuizen.
0: Hey Jasper, je spreekt met Marco van Kink.
2: Hi.
0: Hey, hallo. Ben ik gelegen?
2: Ja.
0: Oké, okay. Ja, je weet nog niet waarvoor natuurlijk, hè? Dus het kan nog alle kanten
2: op. Nee, precies.
0: Hey, je had een berichtje gestuurd toen ik vroeg naar een liedje dat langer zou duren dan 4 minuten.
2: Ja.
0: En toen kwam je met Led Zeppelin. Heb je iets met, specifiek met Led Zeppelin? Of was dat gewoon even een wilde worp uit het niet?
2: Ik vind het een geweldige band. Ik moet zeggen, ik kende dit werk niet goed van ze. Ik ben wel eventjes gaan kijken wat zij hadden. Want ik weet, ja, ik vind het super gaaf. Ik ken niet alles, inderdaad, wat ik al zei. Maar even kijken of ze iets hadden, inderdaad. Ja,
0: nou staan ze tenminste niet per se bekend om lange liedjes, maar ze hebben er nogal een paar.
2: Ja, precies.
0: Babe, I'm Gonna Love You duurt een dikke 6 minuten en 31 seconden. Nou ja, Whole Lot of Love natuurlijk een dikke 5 minuten. Dus ja, ze weten daar wel raad mee met lange liedjes.
2: Ja, precies.
0: Zou je er iets voor voelen als ik Nobody's Fault But Mine, een echte goede bluesrocker, zou pakken?
2: Ja, super gaaf natuurlijk.
0: Ja?
2: Ja, kikker.
0: Oké.
2: Hey, dankjewel.

0: Ik zie een boel mooie dingen binnenkomen. Dank daarvoor. Er zijn genoeg hele mooie liedjes die vaak genoeg het daglicht niet halen. En met het daglicht bedoel ik dan de radio. Omdat ze ja, eigenlijk net iets te lang zijn om gedraaid te worden. Er is gewoon een soort van stelregel. 3,5 minuut, niet langer, want dan verdwijnt die aandacht. Ja, je kent het zelf ook wel. Zeker anno 2026. Onze aandachtspannen neemt af. Liedjes zijn tegenwoordig ook gewoon net zo makkelijk 2,5 tot 2 minuten. En daarmee verdwijnt langzaamaan het lange mooie liedje waar al die liefde en energie in gestopt is. En dat vind ik zonde. Daarom elke zaterdagavond om 9:45 de Kink Director's Cut. Een lekker lang liedje. Volgende week pak ik er weer eentje bij. Dus als je er eentje hebt gestuurd, kan die zomaar voorbij komen volgende week. En over lange liedjes gesproken, zometeen direct na het nieuws van 10... heb ik Nirvana voor je, 4:12. En Phoebe Bridgers, pixplinternieuw, Lost Boys... doet het ook met een keurige 3:59. Je hoort ze zo. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido.

afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Wat een geld!
5: 50.000,
6: godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt de politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig, met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig, met veel wind en maximaal 21 graden.
2: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
4: Last Boy, zometeen van Phoebe Bridgers, maar eerst even de bloemetjes buiten zetten met Nirvana.

Het is een andere naam voor Las Vegas, Atomic City. Het heeft alles te maken met de jaren 50... dat toeristen op de daken kropen van hotels... om dan in de verte nucleaire testen in de woestijn te kunnen bekijken. Atomic City, niet geheel toevallig dat het vandaag internationale dag tegen de kernproef is. Ik ben eens even gaan spitten naar hoe dat nou precies zit met kernproeven. Het blijkt dat Amerika de meeste testen uitvoert, tot dusver ongeveer 1000. Rusland, 715 tests. Frankrijk doet ook nog flink mee, hoor, met 210 stuks. De ironie alleen is dat deskundigen die zeggen dat er zijn zoveel proeven gedaan... dat er eigenlijk helemaal geen nieuwe inzichten meer kunnen worden verworven. Kortom, het is niet meer nodig. En misschien daarom des te belangrijker vandaag de dag tegen kernproeven. 29 augustus 2026. Van harte welkom, het is de zaterdagavond van Kink. De plek waar je de beste alternative rock krijgt tot aan middernacht sowieso. En daarna ook nog. Maar ik ben in ieder geval bij je tot aan 12. Mijn naam is Marco. Sluit lekker aan. Dan hoor je straks in ieder geval Supercross. Sam Fender staat voor je klaar. Getting Started. Nou ja, dat is een beetje laat, want we waren al even bezig. Maar eerst is dit The Police, So Lonely.

Alright, we are young and we run green. Ik zit, terwijl we samen aan het luisteren zijn naar deze track, te denken... wat zijn nou van die dingen die eigenlijk de tand des tijds helemaal niet meer hebben overleefd? Als je het hebt over We Are Young, nou, dan kom je bij mij uit in de jaren 90. Toen was het nog bijvoorbeeld heel gewoon om dan... als ik op bezoek wilde bij vrienden of ik wilde met vrienden spelen... ging ik gewoon naar ze toe. Ik had natuurlijk geen mobiel. Dus ik ging gewoon naar ze toe om te kijken of ze er waren. En als ze er wel waren, gingen we spelen, of iets doen, fietsen, wat dan ook. En als ze niet waren, ging ik gewoon door naar de volgende. Of als ik bijvoorbeeld met mijn ouders in die tijd ging uit eten... dan werd er nog gewoon volop gerookt aan tafel. Kun je dat nog voorstellen? Nou is het natuurlijk volgende week de Kink 90's Top 500 week. 500 van de beste tracks ooit gemaakt in de jaren 90 in één lijst. Te horen vanaf aanstaande maandag om 9 uur. En als we dan toch over de 90's hebben... wat is dan zo'n typisch ding wat het niet meer over heeft, of het niet meer heeft overleefd? Wat bestaat niet meer? Wat doen we nu niet meer? Om welke reden dan ook. Ben je nieuwsgierig of je iets hebt? Laat het even weten. Via de Kink App deel ik het zo meteen met de rest. Wat ik sowieso ga delen is muziek van Evanescence. Die hebben namelijk een liedje gemaakt met dezelfde titel als deze van Nirvana. En hoor je zo meteen Underworld Born Slippy. Over een paar minuten. Op Kink.

0: Bol.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister.

0: is business. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens

heb een keer een hele ongemakkelijke situatie meegemaakt met dit liedje, Underworld Born Slippy. Ik mocht samen met een paar vrienden draaien tijdens Koningsdag. Volgens mij was het toen nog Koninginnedag in Haarlem op de Botermarkt. En we waren een beetje met z'n drieën aan het pielen. Die tansmeisters hadden we onszelf genoemd. We draaiden van alles en nog wat. En toen was het relatief vroeg op de avond. En een van de drie zei, hey, is het altijd voor Underworld Born Slippy? En we keken elkaar aan. Zo van, ja, het is altijd tijd voor die plaat. Hij gooide hem erin. En het sloeg helemaal niet aan. Het was veel te vroeg. Mensen waren nog veel te nuchter. Het was nog te licht. Hij deed het dus niet helemaal goed. Maar het blijft een waanzinnige track. Underworld Born Slippy op Kink. Van harte welkom. Het is zaterdagavond. Mijn naam is Marco. En ik zie een paar leuke dingen binnenkomen, hoor. Ik had het net namelijk over de jaren 90. Wat zijn dingen die nu niet meer bestaan? En ik krijg onder andere eentje van Sharon binnen. En dat is dat zij vroeger met z'n allen thuis met één computer werkte. Dan had je nog een bureau met daarop dan een grote kast met een groot scherm. Floppy disk en daar zaten we dan met z'n allen op te spelen. En dan als je ook wilde, dan moest je even wachten. Ja, dat kennen we niet meer. Allemaal een laptopje gewoon op schoot. Ik zie dat Richard het heeft over filmpjes huren. Ja, hoe vaak deden we dat niet? Dat je gewoon even lekker de deur uitging op de zaterdag. Voor het eten. En dan vast even op zoek naar een paar toffe VHS-banden, films. Om uiteindelijk daarna met een bord op schoot lekker op de bank een film te kijken. Doen we niet meer. Is niet meer nodig. En deze is ook wel leuk van Rieke. Zij stuurt via de Kink-app. Als ik vroeger aan het bellen was met mijn vriendje, dan moest ik altijd even naar beneden schreeuwen dat mijn ouders de telefoon gewoon weer op konden leggen. Ja, dat kun je gewoon niet meer voorstellen. Dat bestaat natuurlijk niet meer, want allemaal mobiele telefoon. Maar dat was in de 90's wel anders. Volgende week is het de Kink 90's Top 500 week. De beste liedjes uit de jaren 90 in één lijst, dankzij jou. Bedankt voor het stemmen. En misschien kun je het nog herinneren, en was je erbij gisteravond, Incubus. Toen draaide ik heel vaak dit fragmentje, omdat ik druk bezig was met het lobbyen om Incubus in de lijst te krijgen. Ik weet nog niet of het gelukt is. Aanstaande maandag om 9 uur, dan trappen we de Kink 90's Top 500 af. En wie waar op welke plek terechtkomt, dat ga je de hele week door kunnen volgen via kink.nl. Of lekker luisteren naar de radio natuurlijk. En om dan nu alvast een beetje voor te sorteren, mocht het niet gelukt zijn met Incubus in de lijst, daarom nu. Dit is Stella.

dat deed ik ook heel veel, Nico. Urenlang zat ik op mijn slaapkamertje, op mijn bed met mijn Coca-Cola dekbed overtrek, te wachten tot eindelijk weer een nieuw liedje op de radio kwam, van ik dacht, oh, die is tof. Maar dan was je eigenlijk al te laat, maar dan drukte ik wel heel snel op de pauzeknop, want ik had al de rekknop en de playknop ingedrukt gezet, zodat ik meteen het liedje zou kunnen opnemen op een bandje. Ja, dat klopt. Dat was iets wat je in de jaren 90 deed, maar nu niet meer nodig is. Zo zijn er vast meer van dat soort dingen die de tijd niet overleefd hebben. Heb je er eentje? Laat het even weten via de Kink-app. Dat natuurlijk alles in het teken van de Kink 90's Top 500. Volgende week begint die. Aanstaande maandag om 9 uur, dan trappen we hem af. En dus op zoek naar iets wat er in de jaren 90 heel gewoon was, maar nu niet meer gebruikt wordt. In de jaren 90 was het ook heel gewoon om te luisteren naar de Beastie Boys. Maar toch?

Ja, er werd wel zeker gefeest op deze track in de jaren 90. Maar dat is niet het jaar of de periode dat hij uitkwam. Want hij is al uitgebracht in 1986. En daarom staat hij dus niet in de King Tidy's Top 500 van vorig jaar. En ook niet dit jaar. Moet je medelijden hebben met de mannen? Nou, niet per se hoor. Ze staan er in totaal 5 keer in. Althans, vorig jaar met de hoogste notering op nummer 21. Sabotage. Waar hij dit jaar terecht komt, dat hoor je vanaf aanstaande maandag. 9 uur de start van de King 90's Top 500.

0: Tank.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi, gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten, 300 gram, maar 1,25.
5: Aldi. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke, zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
17: Gekhuizen hier in de studio.

0: Dit is Kink.
1: Dat je nog stiekem voor de grote bakbuis Turks fruit aan het kijken was op televisie in Nederland 1, 2 of 3. En dat terwijl je ouders een avondje uit waren of visite bij de buren. En vervolgens weer terugkwamen terwijl jij nog zat te apengapen naar die film en de opmerking kreeg:
2: "Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy monster sound. Whoa!"

uit Ierland overgevlogen. Maar dat is niet over één nacht ijs gegaan, hoor. Het lijkt alsof ze ineens basboom daar zijn met een waanzinnige sound. 7563, de band Florence Road. Maar ze hebben echt jarenlang aan de weg getimmerd door video's te delen op TikTok, waar ze vooral heel veel covers speelden. Dat klonk toen zo. Benieuwd wat Hayley van Paramore hiervan vindt. Je hoorde Florence Road, 7563. Met nu Pearl Jam.

0: Henk.
1: Het werd vorige week bekendgemaakt. Namelijk dat er een documentaire komt van Oasis. En dat hier komt, dat is duidelijk. 11 september, Don't Look Back in Anger. Documentaire over de reunie van die gasten. Want man, wat ging vorig jaar nog de wereld op zijn kop toen bleek dat Oasis gewoon weer ging spelen. Ik hoop dat ze weer terug gaan komen, kan ik het ook een keer meepakken. Do you know what I mean? Dit is Oasis.

0: Ik heb geen idee, Michelle. Kaarten voor de première van Don't Look Back in Anger, de documentaire van Oasis.
1: Kink dagstart. Kink dagstart.
0: Ik heb niets doorgekregen, maar ik kan je wel doorverwijzen naar kink.nl, want daar kun je de trailer in ieder geval vast even bekijken. Kink.nl, daar dus de trailer van of over de documentaire van Oasis. Don't Look Back in Anger, die komt de 11e van september uit. Hey, ik ben op zoek naar een plaat om zo meteen de nieuwe dag mee aan te duwen. Dus die noem ik de Kink Dagstart. De allereerste plaat van de nieuwe dag, dat is 30 augustus, de zondag. Wat vind jij nou een gepast nummer om mee af te trappen? Als je die nou even doorstuurt via de Kink-app, dan pak ik hem er zo meteen bij. Maar ik kan je al wel vertellen, ik geef voorkeur en ook voorrang aan degene die een audiobericht stuurt. Want zelf ben ik zo meteen niet meer in de studio en ik vind het wel zo netjes als je dan de plaat zelf even aankondigt. Dus als je het aandurft om een keer op de stoel hier te zitten waar ik nu zit, stuur dan even een audiobericht met de plaat waarvan jij zo meteen vindt dat we daarmee moeten beginnen. Als Kinkdag start, dan pak ik hem er zo meteen direct naar 12 uur bij. Muziek voor je van Green Day binnen nu en een paar minuten, net zoals Muse, Be With You.
2: Kink. Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Oh, wat een geld.

0: vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: af of de kat dat daadwerkelijk dacht over Dordrecht toen hij uiteindelijk aankwam. Of dat dan de stad is waar zijn grote liefde lag. En dat dat de eeuwige stad is waar hij het liefst zou willen verblijven. Want officieel kwam hij namelijk uit Schiedam.
1: Kink dagstart. Kink dagstart.
0: Hij hoort het wel eens vaker dat een kat dan weer ergens onder een motorkap kruipt van een auto. En vervolgens gaat die auto er vandoor. En huppatee, die kat mee. Afgelopen donderdag is dat gebeurd met een kat die is gaan liften. Zonder dat hij het door had. Vanaf Schiedam naar Dordrecht. Snaardig stukje. Uiteindelijk is hij gevonden. Dierenarts heeft hem behandeld aan brandwonden. En daarna mocht hij weer terug naar Schiedam. Je luistert naar Kink op de zaterdagavond. Langzaamaan tijd voor de nieuwe dag. De zondag staat voor de deur. En die gaan we aftrappen zometeen met de Kink Dagstart. Een plaat van jou, als je hem zelf aankondigt. Zet ik hem zometeen klaar, stap ik in de auto en ga ik luisteren naar jouw plaat, hoe jij hem ook zelf aankondigt. Mag je een keer op deze stoel zitten? Als je iets hebt voor straks, laat het weten via de Kink App en zet ik het zometeen klaar. Je hoeft niet te komen met Live All Over You, want die hoor je zometeen na Kaleo. Dit is Way Down We Go.
2: Oh, Father, tell me

Er heerste nog wat twijfel. Gistermiddag in de middagshow, de nieuwe middagshow op Kink. Met Jim Voorwald en Isabel Brinkman. Ze hadden het namelijk over Fontaine's DC, dat die naar Nederland zouden komen. En Isabel twijfelde, ze kon de informatie niet meer vinden. Nou, bij deze kan ik je officieel bevestigen. 10 november, dan staan ze in de Ziggo en ga je ongetwijfeld de Kink XL van deze week horen. Dit is Marianne.

Jazeker, er zijn nog kaarten. Sterker nog, de kaartverkoop moet nog starten. En het gebeurt aanstaande donderdag, de 3e, om 11 uur. Dan kun je terecht voor kaarten voor het concert van Fontaines D.C. En ja, als je iemand daar met een vlaggetje in de digitale rij ziet staan, dan ben ik het. Want daar wil ik zeker bij zijn. Ik had het toevallig laatst nog met vrienden over. Daar wil ik nog een keer naartoe. 10 november in de Ziggo, Fontaines D.C. En je hoorde net de kinkerzaal van deze week, Marianne. Hey, het is voor mij tijd om de auto in te stappen en terug te rijden naar huis. Ik pak er zo meteen een track bij van jou als de kinkdag start. Alleen als ik een audiobericht heb gehad van je, waarin je aangeeft om welk liedje het gaat die je wilt horen. De aftrap van de nieuwe dag, zondag, hier op Kink, is zometeen misschien wel van jou? Houd het in de gaten binnen nu en een paar minuten weet je meer. Wat mij betreft, fijne nacht.

0: come and get it. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een botsing tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de eredivisie. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.
2: Hey, hier Patrick. Het volgende nummer is Slither van Velvet Revolver. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger.
0: Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.